mijn balie en doe la, no, no, no. Ben, ben. Ik ga de Caroline, doe la, allez. Fais le tour, Bibi. Fais le tour d'en bas. Allez, amène-les. Ah, no, no, no.